0: Maar moet het toch naar de
1: Aten? Ah, de toch naar hoe dat de taalgoed. En dat de taalgoed de Maori mag hij aan. Die paai je hoe kita mag hij iwan naar Rongoa. Ah, de taalgoed ja goed hij de vakar of de tuurol met een toch naar taalgoed.
0: Maar hij kan ook hier nu.
1: Hij
0: wat kan hij?
1: Ah, hij kan ook hier. En die aan. Hij hoeft jou weer kan hij. De mensen die hou je mee penny na kan ook hier mee penny. Hij doet dat toen nog niet door. Hij neemt alweer al koren. Bij hem ook weer kan hij het koren. Hij deed er honger maatje. Anna wat die hier naartoe kwam. Het honger wat dat ook wat dat. Honger dat ook pala pala wat dat ook typen. Het koren ona kiet en gehele. Bij hem het koren ona kiet en gehele. Die hier naartoe kwam. Hij deed het koren omhoog. Maar nog wat hem ja. De man weer op de man weer op de hele dag op de natuur. Kia je ook in de kaai hang. En ook ook wat wij aan mijn jagwe. En dan ook haar even voor Fatima. En nota even voor Fatima. Wat ik ook wel aan ook in mij. Wat koor hoe ook wij. Kijk de mouwen aan. Kok wat kan ik hier aan weg. En dat was aan mij goed door. Tot nu toe.
0: En dat je hier niet in de wanneer gaat bij haar te churro.
1: Hey, tato tunu ko tahi tunu sa me kai nu. Me kai e ga wai ki no ki hia ki te pula o ki te hala nei. Me kai me anu hoi, me kai nu hoi e o te, o te. Ko te kai o te kouka nei na ka mutu kai nu i te wai. Anna ko te kawa e mea nei tātau he kawa. Ko i nā te rongoa o te kouka nei. Ko i nā te mea ki a nei o nā kroa e ngā kui e o te tai. Te tai o te kouka me te tai o te pūha. Ko i nā te rongoa.
0: Te tai?
1: Ai, ko te tai. Ko tau kawairo e kororo ata e mene tata. Ne, ko ina te taharongoa o te kouka, pērano te pūha. Ki te pūha he kawa, na he rongoa no kairo te te ana pēni anu e te kouka ne. Ana ko ina te tau a taira te rongoa o tō tūro.
0: Ana me whāngai heo ko te wai ana ke?
1: Kao, ka wākai e te kouka, ka mutu ka ainu i te wai, ka hakai i te kouka. Ka unu i tō wai. Ka hoki koe e kōhu e te ea tōmu nā kōkua kia hāwhe te ki e te i tō wai. Hoki e i tino o tō wai. Kia ngaro nuai ho kōkua nā nā i tō wai ka puta ka utātu ki unu e te i tō, i tō, tō, i tō, tō.
0: Ore he kuina noho te kai i ara ana kia pai te tanata te tūro?
1: Kuina noho tana kai i te neira a pōpō o mutu. Koro noko ia he mea, ai, kua wera hoki. Ai, kua tātite ngā horo hare mai o nā kākā hukana. Pa mahi ko te, kare kau koe no hora wa kotahi wiki koe tia, he, kāo. Tahi atu te mahi a te kouka.
0: Tahi atu te nā
1: nā kāpā. Ai, ana, mo te taha rongoa tēnei. Lere ke anō te taha kai. Ai, di te tungatu i te, mehemea mo te kai no hai whāngai i te tangata awa kuto. Te ahua tonu o tō tunu kai nei. Ai, koeira. E nari kua huri koe hai mahirunga, anā. Ko he marika koe i a koe, me tō tūro, me te taonga nei. Koeira, anā hei o whakaro, hei rungoa mō tō tūro.
0: Nā, me pehe te whakamahia i tēnei te kouka, mehe mea kai te hapū, te wahine. Ana ki te taha o ātātau pēpē, rangatahi, ki nā Pākeke, ana he kōrero anō mo te kouka?
1: Kāo, karekau he kōrero mo te kouka. Ko tahi ton, koe nā hoki te, koe nā te pai o ngā rongā o tātau mātua. Karekau koe mea, ā e hoa. E, kia tolu haola koe kā kai koe te kouka. E rua haola i muri mai kā inu koe te wai, kāo. Ko tahi tonu tō kōrero atu, anei nā me pēnei me pērā. Pēnei ko mea, pēnei te kouka i kōrero nei tāu, o mutu.
0: Nā, me kai noho koe i te kouka, nā, pēhe aso no te whakapātu ki te tina no te tangata.
1: Kā kai e tana kouka. Kua kai koe te ahiahi, o kua reni nā kai o te tina rāni o te ahiahi. Me mea kai te hea kai tō tūro, kua tu he kai. Kua kai ke i e tō rongoa i kua turae koe. Kare kau he pēni atu nā e hoa. Pāi kare i kai koe, mea lala kare koe kai a, kai te wane nui rāno te pō koe kā kai e kāo.
0: Nā e kōreu nā koe mo te, a ka kai te tāna te tūroro i te kouka, anā me inu, me kai, ne? Nā, Ka tānu te whakapā ki te kiri, mehe mate kiri, wērā tu āhua tana?
1: Kaua tēnei, kao.